Tick like a bomb, it just explodes. Blow my ass like a bomb.

0: Dit is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent FM.

0: flat. What?
1: He has no insurance.

0: 8 uur.
1: Urgent FM.
0: Nieuws. Een record aantal leerlingen verloor vorig jaar hun schooltoeslag omdat ze te vaak onwettig afwezig waren. Het waren er meer dan 8.800, vooral leerlingen in het middelbaar. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Gené. Maar het is de foute manier om spijbelen aan te pakken, vinden de CLB's. Je hoort Stefan Grielens.
2: Als het echt gaat over het tegengaan van spijbelen, dan geloof ik niet echt dat omwille van die schooltoeslag dat je dan ervoor gaat kiezen van ja, nu ga ik toch maar naar school gaan. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk wel een maatschappelijk signaal, maar er moeten wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent ja, heel kort op de bal, hè. Vanaf de eerste halve dag afwezigheid moet er eigenlijk al contact opgenomen worden. Toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment. Hè.
0: Sinds dit schooljaar worden die schooltoeslagen sneller teruggevorderd. Intussen is het afwachten of er ook vandaag weer rellen uitbreken in Brussel, nu de besparingen in het Franstalig onderwijs definitief zijn goedgekeurd. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen ook en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. De politie pakte een tiental jongeren op. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Bulterug walvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. Dierenartsen en walvisdeskundigen hebben het dier intussen helemaal opengesneden. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. Hij werd uiteindelijk weer vrijgelaten in zee, maar spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. Een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. En in de VS worden vandaag de spullen van Matthew Perry geveild, de acteur uit Friends die een goede 2 jaar geleden overleed aan een overdosis. Tussen de spullen zitten onder meer originele scripts van Friends, een handgeschreven brief van Jennifer Aniston, zijn portefeuille en zijn Batman-horloge. De opbrengst van veiling gaat trouwens integraal naar een goed doel dat mensen met een verslaving helpt. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
3: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Nog nooit verloren zoveel leerlingen hun schooltoeslag omdat ze te vaak onwettig afwezig waren. Het waren er meer dan 8.800, vooral leerlingen in het middelbaar. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Gené. Maar het is de foute manier om spijbelen aan te pakken, vinden de CLB's. Je hoort Stefan Grielens.
3: Het is gewoon een maatschappelijk signaal natuurlijk. Hè. Er moeten wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent heel kort op de bal. Hè. Vanaf de eerste halve dag afwezigheid, de eerste uur misschien zelfs, moet er eigenlijk

0: al contact opgenomen worden om te horen van, ja, we missen je, we willen je erbij, wat is er aan de hand? Ja, toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment, hè.
1: Sinds dit schooljaar worden die schooltoeslagen ook sneller teruggevorderd. Intussen is het afwachten of er ook vandaag weer rellen uitbreken in Brussel, nu de besparingen in het Franstalig onderwijs definitief zijn goedgekeurd. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen ook en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. De politie pakte een tiental jongeren op. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Bultrugwalvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. Dierenartsen en walvisdeskundigen hebben het dier intussen helemaal opengesneden. Timmy zat wekenlang vast voor de Duitse kust. Hij werd uiteindelijk weer vrijgelaten in zee na een gigantische reddingsoperatie, maar spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. In Washington in de VS wordt de naam van president Trump van de gevel van het Kennedy Center gehaald op bevel van de rechter. Het Kennedy Center is een belangrijk cultureel centrum dat Trump naar zichzelf wilde vernoemen, het Trump Kennedy Center. Maar dat mag dus niet. Medewerkers moeten zijn naam ook verwijderen uit alle officiële communicatie en documenten. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
2: Dit is Urgent FM.
3: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Goedemorgen, het is vrijdag 5 juni. Welkom bij Wangedrag, aflevering 9 van ons 10e seizoen. Je hoorde Prisonnier du Temps met La Liberté s'obtient par le sang. Dat komt van op het album Prendre le pouvoir par la force op La Vida is een moes en komt ongeveer nu uit. Prisonnier du Temps is een oi-band uit Brest met leden van onder andere Litovsk, Queer, Ostavka, Syndroom 421, Trashington DC en vele andere. Ja, er is iets met die Franse oi die boven de rest uitsteekt. Dat kantje postpunk zit er ook altijd wel in. Hele goede melodische nummers om mee te brullen met dikke vette baslijnen.
1: Ja, supercool. En het is met dat je het nu zegt, dat de Syndroom 421 valt me nu pas in. Dat, ja. Waarom dat zo herkenbaar klinkt.
0: Litovsk. Die ook vaak covertjes doet van andere oi-klassiekers. Hè.
1: Ja.
0: Litovsk hier nog gezien in de Molotov met de Almighty Agathocles. Ja, Agathocles had misschien 3 nummers gespeeld, wat tegelijk staat aan 45 seconden. En toen sprong er een bas daar. En zei hij, het is zondag voor iedereen, hè. Maar stop.
1: In true Agathocles fashion.
0: Yes, met heel wat nieuwe nummers mee voor jullie. Er zijn geweldig veel releases uitgekomen de afgelopen maand. En we gaan er nog een paar doorknallen. De volgende die we gaan spelen is Irked met Settle Down. Dat komt van op het album The Grievance, uitgekomen op Wrong Speed Records. Dat is snarky garagepunk uit Newcastle upon Tyne. Dat ligt ergens in het noordoosten van Engeland. Snelle drums, dikke middelvinger naar de upperclass. Heel snel, chaotisch. Op het randje van eggpunk en een knipoog naar X-ray specs. Check de album zeker. De opening track is een beetje misleidend, maar daarna gaat het heel eggy. Het is supercool. Hier is Irked met Settle Down.

Je hoorde Total Con met Idolatry vanaf de Total Con EP uitgekomen op Brainrotter en Unlawful Assembly in 2026. Vorige week uitgekomen, die komen uit Leeds, uit de hardcore Underbelly. 10 tracks Raging Hardcore in 10 minuten. En het laatste dat je hoorde was Nazi Tampons met Zelena Milia vanaf de Moon Invasion tape, uitgekomen op Knuckles on Stun. Ook pas uitgekomen, hele nasty lo-fi punk uit Slowakije. Ik heb er nog eentje voor dat overgaan naar Record Time en we gaan nog luisteren naar Sweeping Promises. Dat komt midden augustus uit. Die zijn doorgebroken in 2020. Heel wat eindejaarslijstjes ook gehaald van de grote namen zoals Pitchfork, NPR, BBC. En ze doen nog steeds verder met hun lo-fi postpunk. In echte sub-pop traditie huizen ze ook samen, produceren ze andere bands. En deze plaat hebben ze in 18 maanden afgewerkt tussen het optreden en produceren in hele goede indie vibes. Sweeping Promises met Shooting Shadows vanaf de You Say I Romanticize LP op sub-pop pas uitgekomen.

0: Je hoorde net Pretty in Pink van de Psychedelic Furs van op het album Talk Talk Talk uit 1981. Dus een nummer over twee vrouwen die de zanger Richard Butler kende, dat hij in Noord-Londen woonde. De namen zijn aangepast, maar het was een duidelijke directe inspiratie. Het is een gelijknamige film gemaakt ook, waarvoor dat dit nummer de inspiratie was. En de film bouwde een beetje verder op het verhaal in de lyrics. Kwam uit als nummer op Talk Talk Talk, maar ook als single op 7-inch en op 12-inch, of ja, maxi-single. Beide met Mac the Knife als B-kant, ook een supergoed nummer. En de maxi-single kwam ook nog met Soap Commercial. Een band die ook redelijk wat succes op korte tijd echt had, maar dan er eigenlijk wel genoeg van had. En gestopt is op een punt dat ze eigenlijk hadden kunnen... Ja, een rockstar-status bereiken. Dus ja, ik apprecieer dat wel als ze zoiets zijn van... Het is goed, wat dat nu is, moet eigenlijk niet meer zijn. En ja, we waren er daar juist over bezig toen we aan het luisteren waren. Ook zo'n band die, vooral van dat de legacy veel groter geworden is dan de band zelf. The Cure, Sisters of Mercy. Allemaal bands die Psychedelic Furs als grote invloed zijn. Dus ja, dat kan wel tellen. Twee van die leden zijn tijdens die hiatus, want nu spelen ze opnieuw. Bij Guns N' Roses gaan spelen trouwens. Voor hen mocht de fame duidelijk toch wel iets meer zijn. Jij had ook een plaat mee.
1: Yes, ik heb eentje mee. Ik ga vertellen wat ik mee heb, welke band dat ik mee heb. The Cramps. The Cramps die hielden op te bestaan in 2009 na het overlijden van Lux Interior. De legacy van die band is enorm groot in meerdere underground scenes. Dus ook in punk, rockabilly, noem maar op. Heel wat underground scenes dwepen met The Cramps. Dat simpele recept van stripped down electric blues met de versterker op 10. Heel veel druppy reverb. Niemand kon dat evenaren. Het is ook een van de key bands van de vroege CBGB's punk scene. En voor mij, songs The Lord Taught Us, Psychedelic Jungle of Flame Job, dat zijn drie platen die hier als gemak, met gemak, als plaat van de maand zouden kunnen staan voor mij. Maar dat is niet geworden. Het is er een geworden die nog in pre-order is. Dat is misschien wel raar, want die zijn gestopt. Maar Poison Ivy die heeft wat dingen in gang gezet met de oprichting van The Cramps Incorporated samen met Red Records. En filmproducent Jimmy Mason. Ze willen eigenlijk de Cramps wat een revival geven. Dat verdient. Dat komt ook met nodige merch en zo natuurlijk. Het is altijd wel een commercieel kantje. Maar ze hebben iets heel cool gedaan. Er zijn wat lost recordings op tape die nooit het leven hebben gezien. Gravest Gravy. Er was daar zelfs artwork voor. Alles was eigenlijk klaar. Dat was al afgemixt en zo. Maar somehow... is dat nooit uitgekomen. Waarom, weet niemand. Maar niemand minder dan Henry Rollins en Ian McKay staan in voor de producer ervan. En die hebben een aantal takes geselecteerd en dat uitgebracht. Gravest Gravy, 12 tracks uit de eerste line-up van The Cramps.
0: Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat van die plaat.
1: Ik ook. En er is één nummer dat we al kunnen luisteren. En daarom heb ik dat nu meegebracht als plaat van de maand, omdat ik wel... Ik vind dat The Cramps hier ook een keer een plaatje verdient. Maar luisteren naar The Cramps met TV Sets.

Dat laatste was Retaliation van Blood Trace. Ook een recente release, self-titled. Dat is een band uit Athene die deze op 7-inch uitbracht op Chaos Anti-Conformity. Dat is op zich niks nieuws, maar ik vind het wel vrij goed uitgevoerd. Alles zit strak. Zeker veel invloed van Amerikaanse 80s hardcore. Maar het zit ook zo wat een outsider kantje in. Dat ik wel cool vind, zeker in de vocals ook. Voor het volgende gaan we een beetje de duisternis in, ook al is het volle bak zomer. Cemetery Echo met Cannibalistic Underground Nihilist Teens van op de plaat Civitas Lacrimarum. Dat is de debuut full length van Cemetery Echo uit Buffalo in New York. Deathrock, gothic, postpunk en donkere melodieuze riffs dat ze blenden tot een goed samenhangend geheel. Artwork op de plaat dat niet zou misstaan op de cover van een horrorcomic. En de lyrics halen ook heel wat inspiratie uit oude horrorverhalen. Mooi bruidje naar de Cramps daar, denk ik. Ja, ze halen veel inspiratie uit Unto Others, Grave Pleasure en The Sisters. Komt in augustus uit op vinyl.

0: Dat laatste dat je hoorde was Mass Media met Herblijf der Soher uit Sundsvall in Zweden. Zweedse punkpioniers die met Sista Accordet, de plaat waar dat dit nummer op staat, in 1979 een van de eerste Zweedse bands waren om een plaat uit te brengen. Een van de eerste punkbands. Ze stichten ook het label Massproduktion, dat nog redelijk lang actief is geweest. Om eerst hun eigen bands uit te brengen, maar daarna ook veel andere Zweedse punk. Heel invloedrijk hoort sowieso wel waar de bands zoals The Vicious en Mass History de boter gehaald hebben. Die band heeft niet zo lang bestaan. Ze zijn in 1981 veranderd naar Huvudfett. Head Cleaners betekent dat blijkbaar. Een vroege hardcore punkband en ook ja, een van de meer invloedrijke in Zweden. Die plaat is in 1979 uitgekomen, maar komt dit jaar opnieuw uit op LP. En dan daarna, nu aankomend, hebben we nog Materia Oscura met La Caída. Dat is van op een self-titled release op Bandcamp. Niks anders voor het moment. Deathrock, goth punk uit Chili. Heel rauwe sound, heel kill, maar toch vol genoeg.
1: Ik heb straks ook nog iets mee uit Chili.
0: Oké, nice.

De chorus op die gitaren is echt geniaal. En ik heb al veel gezegd, maar ik ga het blijven zeggen. Gitaren met veel chorus, hem er direct mee. Het boek van deze maand is een beetje een thema van afgelopen maand. Kon je de viering of the 5000 live gaan kijken in de AB door de Steve Ignorant Band. Natuurlijk de originele zanger van Cross, maar wel met allemaal andere leden dat hij dat werk brengt. En het boek is The Story of Cross van George Berger. Dat is eigenlijk een biografie van de band op basis van interviews. Maar het wordt ook wel heel mooi gekaderd hoe dat de UK na de oorlog heel wat recessie kende, heel wat onvrede bij de working class en hoe dat dat geleid heeft tot het eerder collectief dan band Cross, wat dat niet alleen muziek was, maar ook een kunstenaarscollectief, een actiegroep. Ze woonden ook allemaal samen in een commune, de Dial House. Daar wordt er ook dieper op ingegaan. Heel interessant om te lezen hoe dat, ja, eigenlijk al die kleine losse eindjes tot dat geheel van Cross geleid hebben. Ja, supergoeie interviews ook. Het is wel vooral met Penny Rambo en Steve Ignorant. Wat ik misschien wel wat jammer vind. Omdat ja, al de andere leden er uiteindelijk ook toe bijgedragen hebben. Maar het is wel allemaal supergoed uitgevoerd. De interviewer stelt echt supergoeie vragen, heel interessante vragen. En probeert ieder aspect van de band te belichten. Het staan ook coole foto's in, posters. Vlaggen dat ze zelf gemaakt hebben vroeger, waar ze ook wel bekend om stonden. Want ze hadden een boodschap, maar stel dat mensen die boodschap verkeerd interpreteren, dan moeten we daar een tweede band ernaast hangen. Om te zeggen dat we tegen geweld zijn, maar ook wel voor actie. Maar misschien kunnen mensen dat dan ook nog verkeerd interpreteren. Dus moet er nog een band erbij en op den duur was dat een band die een hele muur van banners achter zich had als soort van backdrop met allemaal politieke boodschappen. Maar ook heel actief in hun eigen anarchistische scene. Dus echt wel een band die they practice what they preach en dat boek illustreert dat heel mooi. Het leest ook vrij vlot, zeker door de interviewstijl. Je hebt zo niet het gevoel dat je lange lappen tekst aan het lezen zit. Zeker een aanrader. Ik heb het hier in Gent gekocht in de slechte. Je kunt daar nog altijd krijgen. En om dat te begeleiden, natuurlijk ook een nummer van Cross vanop The Feeding of the 5000, de plaat die Cross een beetje op de kaart heeft gezet. Die plaat is in 78 uitgekomen in heel toepasselijk een oplage van 5000 stuks. Dat ging blijkbaar vrij snel en kort daarna hebben ze hun eigen label opgericht, Cross Records, in pure DIY spirit. Het nummer dat ik mee heb van die plaat is Band from the Roxy.

0: Ja, kijk eens aan, die mag ook in mijn playlist Accidental Sex komen nu. Dat was State Model Violence met Learn to Hate van op de self-titled uitgekomen op Static Shock Records dit jaar. De eerste single ervan hadden we hier al eens gedraaid, maar de debuutplaat is nu ook uit van State Model Violence. Een band met leden van onder andere Total Control, Diad, Den en meer.
1: Zeker.
0: Ja, je hoort dat direct. Hè?
1: Ja,
0: dat
1: zeker erin te horen.
0: Iets tussen de crowd en de postpunk. Heel, heel tof.
1: Super vet.
0: En we gaan nog wat nummers draaien. Ik heb voor jullie ook nog mee eentje van Dana. Shoutout naar Dana van de Discord. dat is Avantgarde Noisy Postpunk uit Columbus, Ohio. De band bevat een mondharp, theremin en sax. Veel sax vandaag.
1: Ja.
0: Ja. Cool. Oké. Ze brachten de plaat uit in eigen beheer in 2025. Dat is een van de weinigen die niet van dit jaar is, deze keer van mij. We gaan luisteren naar Dana met Blue Teeth.

0: Je hoorde eerst 30 seconden Bad Anxiety met No Shit vanop de self-titled in 2024 uit te komen op Feral Kid Records. Dat deed me geweldig denken aan Cream en Ajax hardcore punk uit de Mississippi. Heel goed. En ja, dat is dat je hoort.
1: Supervet.
0: Ja, het duurde niet lang, hè?
1: Nee, het was voorbij voor ik het wist.
0: Blink and it's over. En je hoorde net Esperanza met Oppression vanop de Freedom and Equality LP uitgekomen op Metadona Records recent. Die komen uit de Hiroshima scene en het is Spaans, Engels en Japan door elkaar heel hard UK 82 influenced hardcore punk. Meestal is het zo dat we hier zo wat Japan worship doen.
1: Ja.
0: Het is zo een weg weer doorheen de geschiedenis van de hardcore punk. Japan inspireert zich op de punk van hier en dan gaan zij extremer en dan doen wij het hier. Want dus die hebben dus eigenlijk Japanse hardcore punk die zich geïnspireerd heeft op Spaanse hardcore punk. Dat mag ook alweer
1: een
0: keer.
1: Komt dat ook op een obscure flexiediscut?
0: Ja. Wie weet. Nee, het is gewoon een plaat.
1: Okay.
0: En Metadona is trouwens ook een heel goed label. Hè. Zeker checken. Schrijf je in op de nieuwsbrief voor alle releases te volgen. Voilà.
1: Yes. Dan heb ik nog ook wat nummers mee. Ook allemaal nieuw. Het volgende blokje. Allemaal van dit jaar nog. Het eerste is Witchpiss met The Chain van op de Hot Bog cassette. Californische ekpunk, self-released cassette, 11 nummers, heel rauw, een beetje coole rock'n'roll vibes en hier en daar een silly synthje in. Let's go!

0: Dat laatste dat je hoorde was Gunn met Friday Night Stakeout van op de Death Dealer EP. Nashville, Tennessee, hardcore punk stond op alle twee onze lijst voor vandaag. Op de twee weken dat het uit is, heb ik het al bij heel veel mensen zien passeren. Het is supergoed, op en top, ethisch Amerikaanse hardcore. Niet te veel distortion, een heel driving bass, high energy van begin tot einde. En ik ben een heel grote fan van die cowbell in de intro van dat nummer. Dat gewoon zo tak, tak, tak, tak. Punkbands moeten dat meer doen. Het is uit op Poison Vision Records. Daarvoor hoorde je nog Sealer met Enraptured van op hun self-titled debuut. Een band uit Cincinnati in Ohio. Noise rock infused hardcore punk met leden die al in een hele reeks andere bands gezeten hebben. Goeie angular riffs en dissonante melodietjes. Een leuke ritmewisseling. Persoonlijk heel blij met die ontdekking en is op vinyl uitgekomen op The Ghost Is Clear Records.
1: Willen we voor je volgende nog de helft van de shows aankondigen, want we hebben er heel wat.
0: Ja, doe maar.
1: Oké, ik ga de eerste helft doen. 5 juni in Ashart, Verrookers, Wizards of Oi en Het Lood. 11 juni in Antwerp Music City, MUG, Frans Dekter en Mitraï. 12 juni, Tommekeer de Kruis, Raw Peace, Pigsweat, Burning Cross. 14 juni, Ashart, Freya, Highest Order en Ursula. 15 juni, Kafka, Antwerpen, Destroy Boys en Corrosor. 16 juni, Antwerp Music City, Surrogates, Lotus en Mesher. De rest is voor straks.
0: Subiet ga je nog horen. Armaments met Code 1031. Dat is verschenen op de Play Fast and Die EP. Nog meer Amerikaanse hardcore uit Columbia, Missouri deze keer. Onze brutale vocals, een beetje experimenteler. Een beetje no-trend-achtig. Uitgekomen op Guns for Dope, een label en kunstcollectief.

0: Ja, ik heb er een sneaky indie plaat tussen gedraaid. Hedgeburner hoort je eerst met By Water van op Fallout of the Future, uitgekomen dit jaar op Legless Records. Het is sneaky indie, maar wel met punk roots. Alleen spelen onder andere in Stiff Richard, Split System en veel meer. Een unieke blend van country, rock en punk. En ze komen uit Melbourne. De plaat die ze uitgebracht hebben klopt af op 33 minuten, dus dat is punk genoeg. En het laatste dat je hoorde was Cherry Cheeks met Cruel Boar van op D.O. and the Bites. Je kunt die momenteel pre-orderen op Total Punk Records, maar dit nummer is dus al uit. Het is het derde album van deze band. Eigenlijk is het deze persoon die het allemaal schrijft en er een band rond bouwt. En het is een conceptalbum geworden. We volgen de held D.O. die op weg is om de Evil Reapers te verslaan doorheen 14 tracks. Het is een soort van rock-opera, maar dan in de stijl van de jaren 80 Saturday morning cartoons. Heel cool.
1: Ja?
0: Ja. Oké, ik ga nog even verder doen met wat shows aankondigen. We zijn geëindigd in de AMC. We gaan verder 18 juni in de Kafka met de emo-band February. Niet February. Ik dacht eerst van, zijn tipfout gemaakt. Maar het is February.
1: Ja.
0: En 19 juni hebben we in de muziekgieterij in Maastricht Freya, Nankor en Veld Territory. 24 juni in de Ashart, Kenya, Broken Ankles, Negative Frame en Down My Spine. Ik ken er niks van.
1: Nee, ik ook niet.
0: De volgende ken ik wel. 24 juni in de Kafka, Balance and Composure, Greet That, Urban Sprawl. Greet That is coole shoegaze nog.
1: Ja. Balance and Composure, ik vroeger wel nog geluisterd en gezien.
0: Ook gezien, ja.
1: Dit dat Tidal Fight nog show speelde.
0: Ja, ja. Leuke band. 24 juni, Ropi speelt met I Hate God in de magazijn Ketre. Ja. De volgende ga je ook vet vinden. 25 juni, Youth Code en King Joseph.
1: Die ket staat lang in de pocket, jongen.
0: Voilà, in de Kafka. En dan 25 juni ook magazijn Ketre, Xiao, Cutlon en We Came As Dirt.
1: Ook 28. Heel cool.
0: Ja. 28 juni in de Zappa, Converge, Crouch, Harriet en Boneflower. 28 juni ook in Kafka Antwerpen, Have Mercy en Football Head. En dan hebben we ook nog wat Tridora shows. Ik zou even moeten spieken welke bands dat er nog spelen, maar het is 5 juni in de Cobra Jones spelen ze. En ook nog, er is eind juni in de Antwerp Music City. Tridora is hier ook al gepasseerd, hele coole.
1: Ja.
0: Band. Oké, wat gaan we nog doen? Nummer spelen. Wat hij nu gaat horen is Dumbbells met Clear van op Uplate, Wit van op, uit 2025 uitgekomen op Total Punk. Dat is Jangly Slow Paced, een garage uit Sydney met leden van Shrapnel, TV Repairman en Satchet. En het is ook voer voor de Pavement fans.
1: Oké, cool.

0: Je hoorde net The Carp met I Crave the City van op Tangled Up with the Two-Tailed Rat, uitgekomen op Total Punk, uitgekomen. Dat is niet waar, want hij komt pas in augustus uit. Working Class Punk Anthems met leden van onder andere No Soul, Girls and Inmates. De zanger deed ook het artwork voor onder andere Spiritual Law en Citric Dummies. Coole band.
1: Ja, heel cool. Super catchy.
0: Ja. Voilà. Dat was mijn blokje.
1: Ja, dan is het terug aan mij. Ook vooral nieuwe nummers. Eén uitzondering, maar het is een speciaal. Maar daar komen ze weet wat toe. Eerst Hogtied. Nog eentje die op alle twee onze lijstjes stond. Met Loose Talk. Van op de self-titled. Dat is uit Hamilton, Ontario. Donkere hardcore punk. Beetje outsider invloeden. Dat is op 7-inch op Broken Skull Records te krijgen.

0: Dat was T-Red met Violence. Nog een, twee keer een rode draad door de aflevering oude nummers die nog niet gereleased waren. En saxofoon. En heel veel saxofoon in deze aflevering. T-Red is in 81 in Balen gestart. Die hebben in 84 een promotape van vier nummers opgenomen. Dat is stof liggen vergaren. Vorig jaar, nee, twee jaar geleden, zijn ze begonnen met al die tapes te restaureren en opnieuw te masteren. Samen met een 8-track demo, dat ze ooit een keer uitgebracht hadden in een heel kleine oplage, is dat vorig jaar verschenen op vinyl onder de naam Partie 1984-1985. Nummer was Violence, donkere, hypnotiserende new wave. En een sound dat alleen maar uit België kan komen, denk ik.
1: Ik ging het zeggen ook, je hoort direct dat dat een Belgische waveband is. Er dat is daar iets mee dat je onmiddellijk hoort. Ik denk dat die ook allemaal veel hangde, samen produceerden, elkaars dingen was.
0: Ja, sowieso waren er niet zoveel grote studio's en niet zoveel grote labels. En zeker als je dan kijkt naar de geschiedenis van belpop, uiteindelijk kwam iedereen ook een beetje op dezelfde radiostations terecht, om like de Universiteitsradio van Brussel,
1: ja,
0: om muziek gespeeld te krijgen en naar de buitenwereld te krijgen. Dus dat was wel een redelijk samenhangende scene. Iedereen bouwde ook een beetje voort op elkaars geluid. Maar het is heel cool dat, ja, dat er echt een belpop new wave sound is, dat je direct hoort.
1: Zeker.
0: Oké, we blijven een beetje in de donkerte vandaag met Glass Coffin Club, nummer Dance of the End of Day. Dat is een single voor een plaat die er 26 juni aankomt. De EP End of Time komt uit op Morella Records. Voor mij is dat echt perfecte contemporary death rock.
1: Ik heb wel slecht nieuws, nummers staan niet klaar. Kunnen we misschien eerst een andere in doen?
0: Ja. Keural & Dex is de andere optie. Brusselse en Marseille band die de 7-inch Fatigué en op de B-kant Mesero uitgebracht heeft op La Vida is een mus. Dreamy, melancholisch nummer. Heel zachte indie-pop op de A-kant en dan, dat is waar we naar gaan luisteren. Op de B-kant Mesero is echt stevige powerpop.
1: Yes. Stoppen ze ook, hè.
0: Sorry.
1: Helaas stoppen ze ook, dus dit is het laatste. Ze gaan niet meer spelen. Ze hebben gewoon nog iets uitgebracht.
0: Oké. Dat is jammer.
1: Dat is jammer.
0: Ik vond het wel een coole band.
1: Voilà.

0: Voilà, die band hebben we daarnet al besproken, hè?
1: Ja.
0: Nou, nee, terug van. Alright, nog wat nummers van mij. We gaan beginnen met Photocrime, met Intimidation. Dat is een post-punk industrial band uit Kentucky. De trekker van die band is trouwens de zanger-gitarist van Colosseum, die ook terug speelt en actief is. Dat is trouwens ook de eigenaar van Shirtkiller en Cat Magic Punks.
1: Oké. Okay. Ja,
0: heel uitgesproken antifa ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus, kijk, voilà. Alleen maar in mijn achting gestegen. Tegenwoordig is dat niet meer zo evident voor die oude harde, zo die early 2000s hardcore en zo. Het zijn nou qua types tussen dat ik denk van...
1: Ja, ik kan dat serieus aan mijn spaan. Ik vind het dan altijd teleurstellend als ik... Zou ik naar een live set van This Is Hardcore kijk van zo'n oudere band die terug show speelt. Als hij dan op het podium komt en direct zo een vrij grumpy old man conservatieve speech afsteken.
0: Jawel.
1: Dan, ja, dan zet ik dat gewoon af en dan moet ik van die band like, niet meer weten. Dus,
0: ja, ik was dus Photocrime aan het checken. Ik zie de foto van die gast die ondertussen ook al redelijk oud is. Hij heeft zo'n baard en zo. En je ziet er een beetje Rob Halford uit ondertussen. Dacht van, oh ja, misschien toch geen zo'n goede keuze. Maar ik begon het aan te lezen en dacht van, die is eigenlijk wel altijd true to the original gebleven. Wat dat hij was, is hij nog steeds gewoon ouder. En nu doet hij dus ook postpunk en industrial. Maar dus luister dat. Naar Photocrime met Intimidation.
1: Yes.

0: Just, mag ook wel een keer rave zijn. Dat was Lotion Multinational Corporation met Boots on the Ground van op Machine Hallucination, die in juni uitkomt op Toxic State Records. Dat was Alexander Heijers, een projectje uit de Toxic State crew van New York. Een hele grote liefde heeft hij voor Haber en voor punk. En dit industrial project Lotion bewijst dat helemaal.
1: Ja, marcheert supergoed. Het clipje al gezien?
0: Nee.
1: Ja, het is ook vet, maar heel veel... maar ja, het is zo wat 80s distorted tv-achtig, maar ook heel veel beelden van Thunderdome raves ertussen. Het is super vet.
0: Ja, die doet het allemaal zelf ook. Goeie artiest trouwens, tatoeur ook, maakt ook heel coole artwork. Oké, ik ga er nog vlug twee doorjagen. De eerste is Face met Celebration van een Big Upsetter op 11pm Records in 2024 uitgekomen. Punk uit Montreal met heel veel Japanse invloeden, maar ook shit, de band. En dan hebben we nog Idiondo met Nido de Viboras van op Danza con la Muerte uit 2026 op Metadona en Records uitgekomen. Dat is Tupa Tupa Punk uit Chili. En ze krijgen van mij meteen ook de prijs voor de lelijkste albumcover van deze aflevering.
1: Dan moet ze een beetje maar getoond, maar ik ze heel curieus.
0: Dat was het.

Ja, dat laatste vond ik echt vrij goed. Heel nedige vocals, echt cool. Ik heb ook nog wat dingen mee, ook allemaal nog nieuw. Indicator B uit Zagreb, Kroatië met Ofjay Bastu, als ik dat goed uitspreek. De plaat noemt Self-Titled 2. Ja, soms moet dat niet meer zijn dan dat. Hè. Dat is uitgekomen op General Speech op 7-inch en dat is echt een heel eigen specifieke stijl van hardcore punk. Liefhebbers van de Joegoslavische punk scene uit de jaren 80 gaan daar zeker wel wat dingen in herkennen. En daarna Furious Descent met Alpha Fail. Bandcamp demo van die band, rauwe D-beat hardcore uit Indianapolis, Indiana. Drie nummers, echt mega dikke D-beat crusty hardcore. Ik sta voor dat we gewoon luisteren.

Dat was stevige crustpaté van Furious Descent. Als laatste ga je nog Poison Suckers horen met Slash Tires. Dat is een duo uit... ben afgezien met dat is ik weet. Uit Winnipeg in Canada. Lo-fi garage rock vanop de plaat Charmer. In eigen beheer uitgegeven. Dat was het voor ons vandaag. Volgende maand zijn we er terug. Joe.

0: is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent.
3: Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Elke vrijdag hoor je op Urgent FM iemand voorlezen. En dat is niet toevallig. Voor ons en vele anderen is vrijdag voorleesdag. Een moment op het einde van de week waar iemand jouw mooie woorden in je oor legt. Of je misschien zelf aan het voorlezen bent. Wij zorgen elke vrijdag voor een nieuwe stem en een nieuw verhaal. Geniet van jouw wekelijkse literaire voorleesmoment op Urgent FM.

Hallo, ik ben Katrijn. Ik lees een gedicht, liever een liedje, van Erik van Os. Liever een liedje. Aan het einde van een boek krijgt een jongen een meisje. Mooi. Maar het is niet het meisje op wie de jongen in het begin zo smoor verliefd was en zij op hem. Van dat overgebleven meisje is niets meer over dan een overgebleven meisje. Om dit volledig te kunnen volgen is een lang verhaal nodig, compleet met misverstanden, stommiteiten, jaloezie, ego's, domme pech, spijt en zo verder. Wat mij betreft is er veel te veel ellende mogelijk in een boek. Liever stel ik iets lieflijks voor, zo'n 3 minuten liedje, waarin 2 mensen elkaar tegenkomen en tralalala lang en gelukkig leven. Dan maar geen verhaal. Dit was Liever een liedje. Van Erik van Os.

0: is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws. De ontsnapte gevangene in Brugge is nog altijd op de vlucht. De politie is met man en macht naar hem op zoek. Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. De directeur legt uit hoe hij kon ontsnappen.
3: De patiënt wordt begeleid door penitentiaire beambten. En tijdens de kledingwissel is hij erin geslaagd om een scherp voorwerp te nemen en dan weg te lopen. Hij heeft niemand bedreigd, hij is gewoon weggelopen. Hij is snel buiten geraakt. Hij was geboeid, maar voor de kledingwissel moet men de boeien losmaken. Hoe dat precies gebeurt onder begeleiding van de penitentiaire ambten, weet ik niet.
1: Busbedrijf Tros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Een van hun chauffeurs werd door de politierechtbank van Dendermonde rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Diezelfde man werd in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronken rijden. Tros Beijaard ligt al een kleine 2 weken onder vuur na een dodelijke ongeval in Buggehout. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Leerkrachten klagen over de toenemende planlast. Dat is de administratieve rompslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaamse onderwijsminister Zoal Demir. Vooral communicatie met ouders en smart school vragen veel tijd van leerkrachten. Motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten.
4: Een van de gevolgen van de planlast is dat de leraren druk ervaren om alle leertaken uit te voeren, waarvan dat ze eigenlijk ook de meerwaarde niet altijd zien of begrijpen. Dus die druk is denk ik ook niet goed voor de motivatie van leerkrachten. Dat is ergens ook uitputtend in dat opzicht. En dus dat is denk ik een direct negatief effect op het welbevinden van de leraren zelf.
1: Morgen is er trouwens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalt met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan 2,06 euro per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan 2 euro per liter. Dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. De voormalige Britse prins Andrew komt opnieuw in opspraak. Dit keer omdat hij zijn eigen huizen verhuurde, terwijl hij daar zelf geen cent voor moest betalen omdat ze op koninklijk domein stonden. Dat blijkt uit een rapport van het Britse Rekenhof. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld Andrew daarmee binnenhaalde. Andrew ligt ook al jaren onder vuur vanwege zijn banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
2: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westerum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een 4e Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways

en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

to the nigga, like.

0: Dit is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent.
3: Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent FM.
1: Urgent FM.
0: Urgent FM.
2: Landlocked therapy.

Yes, yes, yes, Landlocked Therapy tuning in. Fresh from the press, een nieuwe release van een groep die al even bezig is, maar die ik nog niet kende tot ik dit nummer hoorde. En ik was slecht verkocht, moet ik zeggen. Dit nummer is genaamd I'm a Coming Lord, I'm a Coming van de Climax Golden Twins.

people all here, man.

Das erste Nummer, was Sharon Bohannon mit Save Their Souls at 93, en dit is een recente release van Tristero genaamd Trentani. We gaan verder.

getting in the groove. It is the Tony Soprano Band met de nummer Off The Mark. Ook een recente release. Uitgekomen op een album genaamd Down Tempo 1. Dit jaar 2020.

0: Indien er meer details gewild zijn over de tracklist, kijk ook altijd de Mixcloud na. Daar deel ik de exacte tracks, want soms kan ik me voorstellen dat het moeilijk te begrijpen is over de muziek heen.
1: Urgent FM.
2: Urgent FM.
3: Landlock Therapy.
0: En we gaan verder met Elijah Minnelli, die dit jaar te zien zal zijn op het Mea Kusma Festival in Eupen. Dit is zijn nummer Bad Swap, Dubby Folktronica.

Dat waren nog eens twee artiesten waar we daar straks ook al naar geluisterd hadden. Dus van recente releases. Het eerste was de Spyro Team van de Tony Soprano Band. De recente release. En dan wat je nu op de achtergrond hoort. Geweldige band Tristero met This Is The Future and That Is The Past.

een aantal klassiekers in de mix. Het eerste was The Devil's Dancers van het album New Mexico uit 2010 van Oppenheimer Analysis. En dan dit is de klassieker die jullie sowieso kennen. Air met Sexy Boy.

zit er helaas weer op voor deze week. Het was weer een plezier om een aantal nummers te mogen voorstellen. Dit laatste nummer is genaamd Port van een groep BDRMM, maar dan de Tom Sharkit remix. En ik heb nog geen clue wat we volgende week gaan brengen, maar ik kijk er alweer naar uit om de volgende dagen te brainstormen over een nieuwe rode draad. Geniet er nog van.

Dus ook mochten er geïnteresseerden zijn om eens langs te komen om een aantal nummers voor te stellen, of mochten er mensen zijn die zelf een idee hebben van een show of een rode draad die goed binnen dit programma zou passen. Wel, eigenlijk binnen dit programma past alles. Je kan het zo gek niet bedenken. Je mag mij een mailtje sturen naar daanpeters83@gmail.com. Iedereen is welkom om hier goede muziek te komen voorstellen. Goede muziek, dus dat doet ze niet toe. Dat is maar wat jij ervan vindt. Dus wees welkom, hou je zeker niet in.

0: Urgent FM. Dit is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent.
3: Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Does not glitter. Not all those who wander are lost. The Wanderlist.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic.

0: Dit is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM.
2: Yeah. Thank God it's Friday.

will never die. We will just multiply.

0: Yes, een heel goede avond, Gent en omstreken. Het is weer tijd, vrijdagavond, 8 uur. En we zijn er terug met FOMO hier op Urgent FM. Hier in de studio staan heel speciale mensen, namelijk Jeno van...
1: Hey, dag Ruben.
0: Hi, van Kamerad. We hebben hier ook in de studio Paco, oftewel Francisco.
2: Francisco, Paco of Echo?
0: Ja, inderdaad, sorry.
2: Nee, dat is mijn fout.
0: En Pavlov en ook Mercy.
3: Goedenavond, beste luisteraars.
0: Goedenavond. We hebben best wel wat in de planning staan dit weekend. We hebben op zondag gaat Kamerad samen met Opendex in de Groetbrouwerij namelijk een open air organiseren. En speciaal daarvoor hebben we hier Jeno. Of Jeno, wat moet ik eigenlijk zeggen? Jeno.
4: In Nederlands Jeno en in het Engels Jeno.
0: Oké. Dus als ik het heel speciaal wil uitspreken, kan ik Jeno zeggen, maar...
4: Ja, doe maar.
0: Oké, zo
4: wat. Jeno.
0: All right. En Paco, die organiseert het de ganse boel ook
2: samen,
0: mee.
2: Samen met Kamerad Collectief.
0: Voilà.
2: Dus, mezelf en Sander met Opendex en Kamerad Collectief.
0: Yes.
2: En eigenlijk de Stadsbrouwerij even een nieuw projectje gelanceerd. Een open-air event. Een lekkere curatie, heel schone artiesten. Ook nog een dikke shout-out aan iedereen die zich via onze community heeft ingeschreven.
0: Ja.
2: Want het waren een paar bangers. Moeilijke selectie, maar wel tevreden met wie dat we hebben.
0: Ja, echt bedoeld van DJ's dan.
2: Ja, ja, ja.

Do you hear? It's getting closer. Listen.

0: Yes, u luistert nog steeds naar Geno hier live on the decks, hier bij Urgent of Tem, bij FOMO. En we gaan even een paar vragen stellen over kamerads. Yes, Geno, merci om, om langs te komen en even een setje te komen doen.
1: Dat ja, sowieso met plezier.
0: Ja, we hadden een paar vragen. Kamerads Collectief, bestaat al lang?
1: Nee, dat bestaat sinds vorig jaar oktober, is opgestart. We waren eigenlijk drie vrienden die af en toe ja, feestjes organiseerden bij, bij andere vrienden. En zo is het eigenlijk allemaal ontstaan. Van bedroom DJ's naar, naar real DJ's met een echt collectief. En ja, we proberen een leuk stapje te zetten in de nightlife in Gent.
0: Oké, en hoe lang geleden is dat ongeveer? Is dat... Klinkt alsof dat lang geleden is.
1: Welk?
0: Het collectief, hè? De, dus dat jullie bedroom DJ's waren?
1: Dat was ja, 2 jaar geleden is allemaal gestart, bedroom DJ gedoe. En vorig jaar in oktober hebben we effectief de stap gezet. Ons eerste feest was in Barbroos en dat was direct een schot in de roos. En,
0: legendary
1: en nu zijn we echt goed vertrokken en ja, ook al leuke collectieven kunnen doen bij andere partijen, like Open Decks, maar ook met Buka Trance, Queenie Dusk Till Dawn. Daarop uitgenodigd op een festival om een set te draaien. Dus echt wel leuke dingen die gebeuren.
2: Ook matendraaiers, hè? Als ik niet vergis,
1: Ja, mijn matendraaiers die waren ook toen op uitgenodigd. Dat was ook met Souvray, misschien jij dat ook.
0: Ja, voilà. Jij werd daar, Paco, op de, dat eerste feestje in Barbroos?
3: Ja, ja, legendary party.
0: Vertel.
3: Ik heb hier nog Jeno zijn set geprept, al wat nummers gehoord op voorhand. Dikke knipoog naar de old school, wat ik altijd kan appreciëren.
0: Ja, voilà.
3: En nog wat andere verhalen dat je gewoon erbij moest zijn om het te kunnen ervaren.
1: Ik had zieke stress.
0: Tuurlijk.
1: Ik weet nog, 15 minuten voor mijn set, dat ik zwaar moest overgeven van de stress. En Paco kwam naar mij zo, wow, wat is dat? Ik weet ook niet.
3: Ik zou gewoon relaxen, massage geven, nekmassage, glaasje water. En was er direct bovenop. En het was onmiddellijk ook de beste set van de avond, als ik me niet vergis. High energy.
0: Ja.
3: Ik denk dat je mocht sluiten, ook of niet?
1: Ja, het was closing, ja, klopt.
3: Closing, ja.
0: Zalig. Alright, en dan toch, ja, nu 2 jaar later, toch wel een groot event dat jullie als collectief organiseren, samen met Open Decks.
1: Ja, ben Geruut.
0: En ben Geruut, inderdaad. Mag ik vragen, waarom Geruut en niet Strop bijvoorbeeld?
1: Ja, met Geruut hadden we al eens een moment gedaan, ook met Paco Open Decks. Als die 42 kilometer loopwedstrijd was in Gent, maar die onofficiële marathon.
3: Ja, ja, de nachtmarathon.
1: De nachtmarathon, inderdaad. En zo, is het, zo zijn we aan de praat geraakt. En dan effectief een keer samen gezeten.
0: Wacht, het was de onofficiële.
1: De onofficiële marathon, ja, nee, klopt. Ja.
0: En Trefpunt daar. Ja.
3: Ja, inderdaad. En ik weet nog dat er ons gevraagd werd van oh, kunnen jullie last minute een pop-up eventje doen? Ja, natuurlijk. Jeno zat nog in de Ludo, een beetje te schaken. Vandaar Jeno Chess. Dus ja, 1 telefoontje was genoeg om een back-to-back DJ te kunnen fixen. Waarvoor dank. Eeuwige dank.
0: Ja.
3: En dan hebben we via matendraaiers gewoon last minute apparatuur kunnen fixen. Sound setup. En op een kwartier zat alles klaar. Nog even gesukkeld met de versterker en dat was een go. En onmiddellijk echt wel veel goede feedback gekregen van de mensen.
0: Zalig.
3: Kan nooit slecht zijn, hè. Gentse bier, nee, Gentse DJ's.
0: Zeker, zeker.
1: Voilà. Als collectieven samenwerken, dan kan er iets moois uitkomen. Ja,
0: en Gruut, kunnen we wel zeggen, is het ideale bier voor bij een open air dan?
1: Ja, 100%, maar
0: in de zomer.
1: Er gaan zeker ook cocktails zijn, hoor. We hebben ons voorzien dat bier niet het enigste assortiment gaat zijn.
0: Ja, ik vind dat niet erg persoonlijk. Misschien anders sommigen zijn die dat wel erg vinden. Nee, maar nice. En wie heeft er eerst Gruut aangesproken? Of heeft Gruut jullie aangesproken?
1: Ja, dat is...
0: Of was het via Open Decks?
1: Dat zal wel vanuit Open Decks en Gruut geweest zijn.
0: Ah, ja,
1: ja, de gerante van Gruut zei van ja, kom, we gaan een keer praten, want misschien kunnen we iets groter doen.
3: Ik denk dat het ontstaan is tussen een gesprek tussen mij, Chloe en Jeno de avond daarna. Van kijk, ik denk dat we dit nog kunnen doen. Als jullie op een uurtje tijd die event in elkaar kunnen knutselen. Wat gebeurt er als we onze koppen even samenbrengen? Dus,
0: volledig gelijk, ja.
3: Ja. En dikke shout-out naar Kamerad Collectief. Ik heb met weinig collectieven samenwerkt dat zo vlot ging dat de communicatie
1: ontwikkeld. Hij doet mij blozen, hij doet mij blozen.
3: Ja, ja. Ik zou willen blozen, maar je ziet dat mij voornamelijk bij mij natuurlijk.
0: Nog een laatste vraag. Nog een laatste vraag. Werd je al, eigenlijk 2 vragen. Werd je al een DJ voor Kamerad?
1: Ja, zoals gezegd, bedroom DJ. Maar nog niet veel gedaan eigenlijk. Mijn eerste echte set was in Chumsburger. Ja. Een opening. Daar heb ik mogen openen voor een regular. Misschien ken je die. Misschien niet, maakt niet uit. En daar is het eigenlijk allemaal begonnen.
0: Alright,
1: dus voor de zomer eigenlijk echt. Vrij kort.
0: Ja. En hoe zijn jullie op Kamerad van naam gekomen?
1: Dat was Zephyr, mijn collega van Kamerad, van Kameraden. En dat is ook wel onze visie.
0: Okay,
1: dat we de community willen vergroten onder de vrienden. En ja, zien waar dat groeit. Gewoon organisch en chill.
4: Oké, geweldig. Ik heb nog één belangrijke vraag. Hoe zouden jullie de sound van Kamerad het best omschrijven?
1: Ja, sound is toch wel het nieuwe sound. Een mix tussen hardhouse, UK garage en trance. Dat is echt wel wat we op inzetten. Dat is ook onze sound sowieso boven de 142 bpm tot 166 als het hardgroove is. Ja. Maar de avonden zijn meestal zo stijgend.
4: Oké, de genres die ik al hoor klinken mij goed in de oren. Je hebt ook gezegd dat je dat met drie maten bent gestart, die ook allemaal draaien. Hebben jullie een gelijkaardige stijl dan? Of hebben jullie jullie eigen
1: Zever komt van de dubstep, dus hij zit graag nog in de UK garage ook te draaien. En Jelle, die heel graag hardhouse. Van die disco-edits, die veranderen dan naar echte dansplaten, maar dan meer groovy, ik zal het zo zeggen. En mezelf, is een beetje oldschool trends, haal ik er ook wel graag in. Dus dat is een beetje hoe dat is.
4: Ja, de knipoogjes naar de oldschool zijn aanwezig.
1: Always. Ja, sowieso.
0: Yes, voilà. En without further ado, bedankt daarvoor. We gaan nog even verder luisteren naar uw zalige zomerse set.
1: BPM's gaan naar omhoog.
0: Dat is goed. Doe maar. Hoe later, hoe beter, hoe meer. We gaan straks nog even bellen ook met Biscotti Disco Affair. Dat gaat door in... de charlatan. In de giraf. En dan hebben we ook nog aan de lijn straks Galago DJ, die even over knalspiel gaat praten. Want
1: Galago!
0: Yes, we gaan hem speed horen. En dan gaan we ook uiteraard met Eline even praten, die ook op de headline staat.
1: Ja, zij opent op Kamerad.
3: Ja, zij opent.
0: Leuk detail. Alright, without further ado, gaan we nog even verder luisteren en dan ga ik u wel speed nog even onderbreken, als dat oké is.
1: Goed. Ja, doe maar.
0: Veel dikke plezier. Maar.
3: Merci aan FOMO.
0: Merci aan OpenX.
3: Geniet ervan.
5: Urgent.

0: Damn. We hebben hier nog steeds Jeno on the deck met zijn zwoele zomerbeat. Ik ga eerst de microfoon even erbij aan het nemen. Jeno.
1: Yes.
0: Welzalige beat. Ah, wacht. Is zijn headphone even aan het aanzetten?
1: Ja, dank u, dank u.
0: Yes. Ja, ik weet niet. We gaan zondag nog iets hebben over... het Gruut, hoe heet het officieel?
1: Gruut Openair.
0: Gruut Openair, inderdaad. Ik was even vergeten, mijn excuses daarvoor. We hebben eigenlijk ook... we gingen ook bellen met Biscotti Disco Affair. Maar Discovery, de DJ op de headline, die is nog op resto. Dus we gaan even wachten. En we hebben ook Knalspiel. En dat is morgen. Namelijk, als je het niet weet wat dat is, dan zou ik zeker aanraden dat je dat even checkt. Want we hebben Galago aan de lijn en die gaat het even voor ons uitleggen, denk ik. Galago, hoor je mij, Wim?
2: Hey Ruben, ik hoor je. Horen jullie mij ook?
0: Ja, zeker. Wacht, ik ga je een beetje luider zetten. Zeg, Wim, er zijn hier fans in de studio van jou.
2: Ah, ja, ik ook. Goed bezig, Jeno.
1: Hey Wim.
0: Ja.
2: Hey, de bak.
0: Ja, wel, zeg, Knalspiel, dat is morgen, hè?
2: Ja, morgenavond. Onze derde editie. Tweede keer in de Charlatan in Gent.
0: Alright, tweede keer in Gent. Dat is natuurlijk omdat de vorige editie mega veel succes had, toch?
2: Ja, inderdaad. En de Charlatan leunt er zich echt wel naar. We zijn al heel vaak gaan draaien natuurlijk in de KitKat in Berlijn zelf.
0: Ja.
2: Maar de Charlatan heeft toch ook echt wel heel leuke dirty vibes in de club. Wij doen ook ons best om het nog extra speciaal in te kleden.
0: Zeker.
2: Om er echt wel een geweldig, zalig danskot van te maken.
0: Inderdaad. Zeg, maar de vorige keer dat wij gesproken hadden, was het gewoon Knal? Dat is een ander event, hè?
2: Wel, dus Knal heeft twee gezichten, hè. We hebben onlangs ook een feestje gedaan in de Amigo. Dat noemde gewoon Knal. Dat was met Paul Folder, bekende progressive DJ. Maar als het Knalspiel is, dan is het echt wel een beetje Berlijnse vibes. Mensen moeten schaars, sexy gekleed zijn. Er zijn play areas. Er is een heel strikte dresscode. En qua muziek spelen we echt wel stotere, vuile platen.
0: Ja. Dus als ik het mag vergelijken, Knal is een echte leuke rave dat je meestal wel gewoon bent. Of toch ook wel een beetje speciaal, denk ik.
2: Klopt.
0: Maar dan heb je Knalspiel. En het zit hem wel in de naam. Hè. Spiel betekent dus echt wel dat je... Het is wel de bedoeling om te spielen, zeg maar. Wat wil dat eigenlijk zeggen?
2: Ja, een beetje spielerij kan zeker geen kwaad.
0: Ja.
2: Dus mensen kunnen heel vrij dansen, een babbeltje slaan met mensen en willen ze... Ja, zelfs iets meer. Alles kan daar. Morgenavond in de Charlatan, wat toch vrij uniek is.
0: Inderdaad. En je hebt het al gezegd, dat de Charlatan dat helemaal embraced heeft. Pardon. Waarom is de Charlatan ideaal hiervoor?
2: Wel, omdat ze ook verschillende ruimtes hebben. Dus we zetten ook DJ's in twee verschillende zalen. In de tweede zaal zal het meer progressive zijn, dus de gewone knalmuziek. En dan in de hoofdzaal echt wel de knalspiel, stoute muziek. Plus de Charlatan is toch vrij groot, dus we hebben ook ruimte om echt een leuke play area in te richten. Die zal uiteraard zeer donker zijn.
0: Ja.
2: We hebben een hele goede verstandhouding met de Charlatan.
0: Is dat opnieuw ook met zo'n kleurenbandje?
2: Dat iedereen echt wel heel vrij kan rondlopen en zich amuseren. Ja. GSM's worden afgeplakt aan de inkom. Er zijn ook voldoende lockers voorzien, dus iedereen gaat op zijn gemak zijn.
0: Ja, is dat ook met zo'n kleurenbandjes?
2: Deze keer doen we enkel een kleurbandje voor mensen die op de foto willen staan.
0: Oké.
2: We hebben gemerkt, het is nu onze derde editie, de mensen die we lokken zijn eigenlijk wel vrij volwassen. De gemiddelde leeftijd is meer dan 35-40 plus. En wij geven ook veel info aan de entree, dat mensen zich veilig voelen. We hebben ook een awareness team die rondloopt om een oog in het zeil te houden ook. We hebben het ietsje gemakkelijker gemaakt ook aan de ingang.
0: Ja.
2: Minder gedoe met bandjes.
0: Dus iets toegankelijker dan. Misschien.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja. Oké, fantastisch. Is er nog een laatste bericht dat je wilt geven aan Gent om zeker te zijn dat ze afkomen naar de Shallow morgen?
2: Wel, we zijn sinds een uurtje helemaal sold out. Dus we hebben ook een pak meer tickets verkocht dan de vorige keer. We zijn super blij.
0: Alright.
2: Dus als je er nog wilt bij zijn, is de enige kans op ticketswap. De deuren gaan open om 10 uur. En ook na 1 uur is niemand nog welkom. Dit doen we bewust, omdat er na 1, 2, 3 uur komt niet het juiste cliënteel naar dit soort feestjes. Dus we willen dat iedereen op tijd komt en de nacht van hun leven beleeft.
0: Alright, dankjewel Wim, oftewel Gallego. Gehoord
2: graag gedaan.
0: Het.
2: Maak er nog een gezellige radioavond van.
0: Zeker. Dat gaat zeker wel lukken. We gaan erna ook wel Gent in. Het is een leuke vrijdagnacht. Ik wens jullie veel succes voor morgen. En laat zeker weten hoe dat was.
2: Dankjewel Ruben, tot de volgende.
0: Ja, sowieso, tot de volgende. Alright, en without further ado gaan we even terug over naar Jeno, die nog met zijn set bezig is.
3: Stop missing out. You're listening to FOMO on Urgent FM.

0: En het spijt mij, Jenno, maar ik ga je nog heel even onderbreken, want we hebben namelijk Kenneth hier aan de lijn. En die staat op de headline samen met Kat, niet Poedel. Staat hij op de headline voor Biscotti Disco Affair. Dus we gaan even luisteren. Kenneth, hoor je ons? Kenneth? Je staat mute.
1: Ja, hallo?
0: Hallo, dag Kenneth. Alles goed?
1: Ja, zeker, met u?
0: Zeker, zeker. Zeg, binnen 5 minuten moet je al beginnen draaien in de Charlotte. In de Giraffe, pardon.
1: Binnen 5 minuutjes beginnen we hier in de AMO. Daar zijn we nu.
0: Oké. Ik dacht dat het in de Giraffe te doen was vanavond.
1: Vanavond is het inderdaad in de Giraffe te doen. Dat is Biscotti Disco Affair.
0: Ja.
1: Daar begint Funky Tuur, die hier nu aan het draaien is. Ik weet niet of hij mij ziet.
0: Ja, ik zie u, maar de luisteraars niet.
1: Nee, de luisteraars natuurlijk niet. Dus Biscotti Disco Fair is in de Giraffe. Ja. En Funky Tuur begint zo dadelijk rond 11 uur, denk ik, te draaien.
0: Zalig.
1: En dan is het ik en Kat van 1 tot de vroege uurtjes, tot sluit.
0: Oké, zalig. En wat voor muziek is dan meestal Biscotti Disco Affair?
1: Ja, de woord zegt het zelf natuurlijk, het zit in de naam, disco. Ja. Maar zeker niet het enigste. Alles tussen disco, house, Italo, wereld, afro, influences. Je hoeft een beetje van alles verwachten. Alles funky en groovy.
0: Maar ook bijvoorbeeld house dan?
1: Zeker. Het gaat zeker wat house te zitten. Hier en daar een verrassingske, wat hardere plaatjes ook.
0: Alright. Verwacht je veel volk in de Giraffe?
1: Ik denk het wel. De Giraffe gaat wel packed zijn, denk ik.
0: Alright.
1: Vorige week heb ik er ook gestaan en het was toen al vol. En Biscotti is altijd wel een dik feestje. Goeie crowd. Komen weer van onze vrienden. Dus het gaat echt tof zijn.
0: Kijk, maar ik zie je subiet dan daar. Ik wens je heel veel succes met het draaien. Tot binnen 2 uur of zo. Is goed?
1: Toppie.
0: In de Giraffe.
1: Zie iedereen daar.
0: Dag Kenneth. Ciao.
1: Doei.
0: Dag.
1: Thanks.
0: Yes, en nu terug naar Jenno.

0: Nog steeds Jenno on the deck hier in de mix. Speciaal voor de open night op zondag hier op Pomo. Yes, en dan gingen we ook nog even praten met Eline. Oftewel Eline.fm. Eline, hoor je ons?
1: Yes.
0: Hallo, dag Eline. Zeg, ja, merci om erbij te zijn. We staan hier in de studio met, misschien weet je het al, met Jenno en met Paco en Pavlo. En ja, Sesgin, maar ik weet niet of je die kent.
1: Nee, maar de rest wel.
2: Hallo.
3: Hallo.
0: Zalig, zalig. Kijk, zeg, jij gaat beginnen op zondag, hè? Jij gaat openen,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Alright, zalig. Ziet je dat zitten?
1: Tuurlijk zie ik dat zitten. Nee, dat is een super nice evenement. En ik dacht toen ik die giveaway zag, die in de contest, dat ik direct, ik ga ik even proberen mee.
3: Kijk, dat horen we graag. We hebben ook uw inzending beluisterd en het waren veel mensen waarvoor dank aan iedereen die inzendingen heeft gestuurd. Er zitten een paar pareltjes bij. Maar ik denk dat je perfect past op de line-up en ik ben blij dat je opent. En ben ook blij dat je zo op short notice ook bereikbaar bent en available bent. Dus ik kijk er ook naar uit.
1: Sowieso. Sowieso.
0: Ik ga even eerlijk zijn, ik ben niet goed mee met die contest.
3: Het is niet echt een contest. Zo, wat we doen, OpenX, of het concept van OpenX, is dat we op events of op venues ook open slots voorzien voor community members. Community members, dat zijn eigenlijk mensen die ofwel lid zijn van onze OpenX.dj website en zich daar aanmelden. Of mensen die de radioshow proactief volgen, of mensen die onze socials volgen. En dan zoeken we op events eigenlijk om altijd slots in te vullen. Dan cureren we DJ's of vragen we aan DJ's om inzendingen te doen voor een bepaalde datum.
0: Ja.
3: Dat mag alles zijn van een YouTube-inzending, een eigen recording, zaken dat je produceert, een SoundCloud, een session, whatever. Stuur het maar door, wij checken het. En als je fit in de line-up, we zijn er ook wel heel correct in, moet ook wel passen binnen het concept, dan word je gekozen. En bij deze, Eline, blij dat je erbij gaat zijn.
0: En Eline heeft gewonnen.
1: Sowieso.
3: Ja, maar Eline is geselecteerd vanuit de groep mensen.
0: Alright.
3: Maar ik ben blij dat je dat ziet als winnen, want wij winnen allemaal.
0: Ja, voilà.
1: Tuurlijk.
0: Het is wel participation, maar met grote gevolgen. Ik bedoel, even een open air in de zomer. In een stadsbrouwerij, dat zit je niet elke dag, hè, Eline?
1: Ja, en wel, ik vond dat mega spectaculair. Dus ik dacht van, oh my god, I have to
3: play
1: with it. Hey?
3: Wow, kijk, ik krijg onmiddellijk een glimlach op mij, zeg.
0: Ja, ik ook.
1: Dan ben ik ook blij.
3: Super.
0: Wat gaat je draaien eigenlijk?
1: Misschien ga ik het wel eens een verrassing geven.
0: Dan mag ik dat niet vragen.
3: We like surprises.
1: Nee, maar ik kan jullie wel beloven dat het echt super tof gaat zijn en dat jullie allemaal jullie heupjes gaan losgooien.
3: Ah, zalig. Kijk, dat hoor ik graag.
4: Eline, het is Jenno hier, hè?
1: Ja, hey, Wes.
4: Hoe. Ik moet wel weten wat hij draait, hè?
1: Oeh.
4: Wat gaat mee eindigen? Hoeveel BPM?
1: Something between 145 en 148.
4: Alright,
3: ja,
4: let's
3: ik denk
4: go,
3: dat
4: let's
3: hij
4: go.
3: Er wel iets mee kan, hè.
4: Ja, dat is wel mijn... Dat is wel mijn window.
0: Is dat, dus jij gaat rijden na Eline op zondag?
4: Ja, klopt.
0: Alright, oké, zalig. Ja, ik denk dat ik ook wel een keer ga langskomen, want het klinkt wel...
3: You
0: iets...
3: better.
0: Ja, ik weet niet wel.
1: Ja, je moet, hé.
3: Nu moet je wel, hè.
1: Maar ja.
0: Nee, zalig. Pavlov, jij wou ook iets vragen, hè?
5: Eline, heb je al eerder op een open air gedraaid, of niet?
1: Nee, het zal de eerste keer zijn. Alhoewel, ik heb wel mijn tweede editie van Tuinfeest georganiseerd in Blaarmeersen. En dat was een beetje een free, eigenlijk. daar zijn er wel een paar mensen op afgekomen, wat dat super nice was. Dus ja, ik tel dat eigenlijk ook wel mee als een open air, maar een echte open air nog niet.
0: Zalig.
5: Ik zou ook zeggen, telt er maar bij. Dat telt zeker als een volwaardige open air, wat je daar hebt gedaan.
1: Absolutely.
5: Al je setjes on fire. Aangezien dat het quote-unquote de eerste keer is dat je een open air gaat doen. Hoe zit dat met jouw set? Is dat anders dan een clubset? Qua energie, qua opbouw?
1: Nee, ik zou dat misschien niet zeggen, want ik doe alles gewoon op gevoel. Ik bereid eigenlijk nooit een echte set voor. Misschien wel qua muziekselectie wel.
3: Mm-hmm.
1: Dus dat bereid ik wel voor, maar ik ga nooit... het kan zijn dat ik ook een keer uit andere playlists wel iets ga zoeken. It depends on what the vibe is.
0: Ja.
3: Ja, dat is wel nice. Je gaat ook zien aan de reactie van het publiek of dat je ze mee hebt of niet.
0: Voilà.
1: Maar, maar ik heb het altijd mee. Geen zorgen.
0: Ja, zeg, zijn er toch brandblussers in de grootbrouwerij of niet? Want Pavlos zegt dat het on fire gaat staan, maar zeker met Jeno ook die erna gaat draaien. Ik weet niet. Ik weet niet of jullie een brandweer of speeddial hebben, maar...
5: Voor goede misschien... verzekering misschien.
0: Ja, misschien, ja. Ja. Of een extra mixer voor als het in brand vliegt. Ja.
3: Of beide. Ik pak allemaal een waterpistool mee als het veel te warm is.
0: Ja, voilà. Hey, dat is een goed idee.
3: Maar oppassen voor de teksten natuurlijk.
0: Hey, maar dat is echt een goed idee, een waterpistool. Tuurlijk. Bij deze, beste mensen, als jullie naar de open air gaan, het is een speciaal oproep
3: het is, om... Het is een open air, geen wet t-shirt komt.
0: Ah ja, shit. Dus... Oké, okay, ja, sorry. dat is een goed detail daar. Dankjewel, Eline. Is er nog iets dat je zou willen delen voor de mensen die moeten absoluut komen naar de open air op zondag?
1: Ja, het enige wat ik kan zeggen is, kom al van het begin, want ik draai en de mensen die na mij komen gaan ook super fantastisch draaien, daar ben ik zo zeker van.
0: Yes.
1: En ik garandeer ook vanaf het begin tot het einde van de set en van het einde van de andere set, de laatste, had dat vuur en vlam zijn. Dus die waterpistools gaan wel nodig zijn, denk ik. Dat is de vibe.
0: Fantastisch. Zeg, om hoe laat begint je eigenlijk? Precies.
1: Om 1 uur
0: in de namiddag, oké.
1: Okay. Yes.
0: Ja, niet 's nachts, anders staan we er verkeerd. Dan is geen open air meer. Alright, nee, dankjewel Eline. En we kijken er naar uit op zondag. Samen ook met Jeno, die ook daarna gaat draaien. En Paco gaat er ook zijn, ja. Hè.
4: Eline, tot zondag.
1: Sowieso.
3: Tot zondag Eline, merci voor je inschrijven. Ik kijk naar uit om de vuurtjes te blussen.
4: Ik zal er zijn.
3: Ik zal er ook zijn.
1: Dat is goed.
0: Zalig. Alright, tot zondag Eline en veel succes. Hè.
1: Dank u wel, tot zondag.
0: Dag. Alright.
3: Much love.
0: Het wordt tijd dat we terug even naar die set gaan van Jeno, want ja, ik heb wel een flow gebroken, denk ik. Ik moet die terug...
3: We waren echt ergens aan het geraken, denk ik. Ja. Maar de energy was hier ook al lid. Iedereen stond te dansen. Dus,
0: voilà. Maar kijk, we hebben nu nog echt wel wat tijd. Dus uninterrupted gaan we even naar Jeno luisteren.
3: Yes.
0: Even de vibe van zondag opsnijven.
3: Shout-out naar Eline.
0: Shout-out naar Eline.
3: Shout-out.

0: Yes, nog steeds hier FOMO op Urgent FM met Jenno, met zijn zwoele beats. Maar we hebben nog een verrassing, want we hebben Chloé Torel, als ik dat goed uitspreek, aan de lijn van Groot Brouwerij in Gent. Chloé, hoor je ons?
1: Ik hoor jullie. En jullie spreken dat goed uit ook.
0: Oké, fantastisch.
2: Hey, Chloé.
1: Hey.
0: Ja, we hebben hier ook Paco in de studio en ook Jenno, maar dat weet je misschien al. En ook Pavlov als co-host.
3: Hallo.
0: We staan nu allemaal te woord. Merci om dat voor tijd te maken.
1: Met veel plezier. Merci voor al de goede beatjes dat jullie aan het smijten zijn.
2: Ja, daar moet je Jenno voor bedanken. Hè.
0: Ja, inderdaad. Is echt goed zijn best aan het doen. Ik denk dat dat echt wel spetterend leuk gaat zijn op zondag.
1: Ja, wij kijken er allemaal mega naar uit. Is dat is voor ons ook de eerste keer.
0: Is dat de eerste keer dat jullie dat eigenlijk doen in open air?
1: Exact. Dat is de eerste keer dat we dat doen, samen ook met de beide collectives. Dus we kijken er allemaal zeer naar uit om te zien hoe dat gaat en te zien of dat wij dat nog kunnen doen natuurlijk in de toekomst.
0: Yes, Chloé!
2: Dat is de bedoeling, hè, Chloé. Maar ik ben al blij dat we gewoon opnieuw een moment creëren waarin dat we samen kunnen komen. Want naast collega's zijn we ook vrienden natuurlijk.
0: Voilà.
2: Dus dat wordt sowieso een legendarische avond om niet te vergeten.
1: Inderdaad.
0: Chloé, is dat... ik ga misschien een paar domme vragen stellen, want ik organiseer dat niet mee. Is dat gratis, hè, dat event?
1: Dat is helemaal gratis, behalve de drank natuurlijk. Die moet je wel betalen, maar de toegang en de belevenis is helemaal gratis.
0: Alright. En dus is het enkel Groot bier dat we kunnen drinken daar, of ook andere dingen?
1: Nee, we hebben een zeer uitgebreide drankenkaart waar dat je een aantal cocktails, mocktails, enkel Groot bier natuurlijk.
0: Ah ja,
2: yes.
0: Zalig.
1: En wijnen en cava.
0: Oké.
1: Dus een zeer uitgebreide kaart.
0: Alright, maar toch wel een aanrader om toch een Groot even te drinken als het een open air is, toch? En als Jenno aan het draaien is, of Eline.
2: Moet je een afkoeling
1: hebben? Ja, wel zeker een aanrader voor de Groote dorst om een Grootje te drinken. We hebben nu ook in promo onze nieuwe kriek. Dus het is zeker met mooi weer is dat zeker een aanrader.
0: Ah, ik wist dat nog niet. Heeft Groot een kriek?
1: Wij hebben sinds deze maand een nieuwe maîtres, Groot Kriek. Voor momenteel enkel bij ons verkrijgbaar, maar binnenkort ook op blik.
0: Alright, en gaan we dat kunnen proeven dan zondag?
1: Wij gaan dat zondag zeker kunnen proeven.
3: Ik zet er maar al eentje koffie mee.
1: Dat komt in orde.
0: Zalig. Nee, kijk, ik persoonlijk ga daar zeker met mijn partner naartoe gaan. Ik kijk er ook echt naar uit, want ik ben ook echt benieuwd. Mm-hmm. Ik hoop gewoon niet dat het volledig volzet gaat zijn. Is er een limiet?
1: We weten niet goed wat we verwachten, maar echt een limiet is er niet. Hè. Gezien dat we aan het Bordeaux-park zitten, is er natuurlijk plaats genoeg voor mensen die zouden willen langskomen. En we hebben ook de binnenzaal als wel ons terras, dus iedereen welkom.
0: Fantastisch. En even nog een domme vraag. Is dat in het Bordeaux-park zelf of echt in dat steegje ook van Groot, van naast de brouwerij eigenlijk?
1: Wel, wij organiseren deze open air eigenlijk voornamelijk op ons eigen terras.
0: Ah, ja, oké.
1: Maar de muziek zal wel mee te genieten zijn tot aan Bordeaux.
0: Ja.
1: Maar het feestje zelf is wel effectief bij ons in de Stadsbrouwerij.
0: Alright, perfect. En tot hoe laat is dat?
1: Dat is van 1 uur tot 10 uur 's avonds. Jullie kunnen daarna natuurlijk nog altijd blijven om een drankje te drinken. Maar de muziek effectief zal tot 10 uur 's avonds zijn.
0: Ah, oké. En ook niet muziek laten doorspelen op een lager pitje?
1: Dat kan zeker wel, maar we gaan een beetje moeten zien met de weersomstandigheden en hoeveel volk dat er is natuurlijk.
0: En met Stad Gent waarschijnlijk. Maar als ze het niet weten... Als ze het niet weten, als het een beetje stiller is, dan waarom niet?
2: We hebben er wel al op de hoogte gebracht dat we sowieso aanwezig gaan zijn. En als het qua decibel te luid is, kunnen we altijd gewoon de boot omdraaien, denk ik. Naar binnen toe richten en misschien gewoon daar afsluiten. Dus,
1: voilà, inderdaad. Klinkt.
2: Misschien zijn er ook wel wat special guests die nog een keer achter de deks willen kruipen. Dus we zien wel. Alles blijft een verrassing.
0: Zeer vaag, Paco. I love it. We gaan zondag echt zien... Chloé, ik weet niet, heb je nog een tip voor mensen die nog aan het twijfelen zijn om af te zakken naar de open air om 1 uur op zondag?
1: Wel, voor mij is het een kwestie, willen jullie erbij zijn bij de allereerste open air en jarenlang kunnen zeggen, wij hebben dat mee opgestart of niet?
0: Voilà, ja.
2: Dat is echt de bedoeling.
0: Hey, want het kan inderdaad het begin zijn van een serie van events misschien, wie weet.
1: Daarom, wij zien het zeer groot.
2: Ik ben zeker wel gewoon dankbaar dat we al een keer zijn kunnen samenkomen. Ook dikke shout-out naar Kameraad Collectief. En groet iedereen daar, Aniek, Chloe, heel personeel, want het zijn allemaal toffe mensen. Dus dat kan niet slecht komen. Voilà. Weer zit ook al mee.
0: Voilà, kijk. Ja, gaat het goed weer zijn trouwens?
2: Wel, ik verwacht 12 tot 20 graden. We gaan wel een dag gaan checken.
0: Maar wel zonnig.
2: Zonnig, ja.
0: Oké, okay, perfect.
2: En 1 millimeter, of 1 millimeter regen of zo.
0: Dus. Kijk, jullie zijn blessed dat, dat het gewoon, ja, het moet gewoon doorgaan.
2: Ik klop maar op hout, hè. Kom.
0: Ja, kom,
2: kan
0: ja, we gaan nu doen. All right. Nee, perfect. Dankjewel, Chloe, om even tijd te maken hiervoor. En we zien u op zondag op de open air.
1: Met een frisse groet. Pak maar hun dansschoentjes mee.
0: Zeker, zeker. We zien het groet, zoals gezegd.
2: Groetjes aan het gezin
1: voilà,
2: ook.
1: Inderdaad.
0: Nee, groetjes.
2: Ja, maar ik doe de groetjes aan haar gezin ook.
0: Ja,
1: ja, dank je. Groetjes terug.
0: All right. Dus ja, je hoort het. Hè. Voor wie dat er niet bij gaat zijn, je gaat dikke, dikke FOMO hebben.
2: Grote FOMO.
0: Ja, grote FOMO.
1: Grote FOMO.
0: Grote FOMO. En als je er wel bij bent, dan gaat je alleen maar kunnen uitkijken naar volgend jaar eventueel. Tot dan op zondag. En we gaan nog even verder luisteren naar Geno. Dankjewel, Chloe.
1: Dank je, jojo.
2: Goedenavond. Ciao, ciao.
0: Dag.

0: Yes. Dankjewel, Jenno.
1: Lekker.
0: Ik zit er helaas bijna op, maar je kunt hem zondag opnieuw horen op de open air. Wat is er nog te doen morgen en zondag, Pavlo?
2: Allerlei leuke dingen. Eerst en vooral hebben we de knalspiel in de Charlatan met Galago, die we eerder in de laan hebben gehad. Yes. Dat is vanaf 11 uur, come dance and play. Het zijn ook de laatste kaarten, dus snel zijn. Daarnaast hebben we Bonk in Barjos. Dat is letterlijk ook daarnaast.
0: Ja, ja, kom.
2: En dat is een feest van een nieuw collectief. Dat is ook hun allereerste event in de Barjos. En daar gaat het vooral de nadruk liggen op bounce en trance. Er komen allerlei gevaarlijke DJ's die dikke platen kunnen smijten.
0: Gevaarlijk.
2: Gevaarlijk. Last but not least, de Gruut Open Air in de Gruutbrouwerij, waar we het helemaal over hebben gehad zojuist.
0: En dat is gewoon een ganse dag door eigenlijk.
2: Ganse dag door. Geweldig. En ook de festival aan de Blaarmeerse.
0: Curfew.
2: Van Curfew. Ja.
0: Alright.
2: En als ik het goed zie, is er ook een afterparty in de Funky.
0: Yep. Oh, van Curfew ook.
2: Ja.
0: Oké, oké. Weet er iemand Curfew? Ik ben er nooit geweest zelf. Ja. Wat voor muziek is dat?
1: House.
0: House.
1: Oh. House. Zal de echt, mooie curatie, twee stages, heel veel vinylartiesten. Persoonlijke vrienden van mij ook. Vorige Daar. Week, of excuseer, deze week dinsdag hebben we Latouwers nog gehad. Die sluit af, tweede stage. Een afterparty in de Funke, als je van house houdt en het niet kunt maken op het Blaarmeester Festival. Ja. Zeker afzakken naar de Funke.
0: Ja, je gaat het niet kunnen maken op de Blaarmeester, want je moet bij Gruut zijn.
1: Ja, maar ik kan wel. Ik woon nu ook sinds kort dichterbij, dus ik ga wel even hallo zeggen tegen de artiesten en dan wijzer ik in mijn nest kruipen, zodat we de mondbouw kunnen doen.
0: Dat is goed, dan vermijd je FOMO ergens.
1: Ja.
0: Zeer leuk, zeer leuk. Nee, was er nog een event?
1: Ik denk dat Jento en Lo-M nog draaien ook.
0: Ook in de Funke?
1: Ja.
0: Yes.
1: Wanneer is dat?
0: Morgen?
1: Morgen?
0: Of was dat vanavond?
1: Ik denk vanavond of zondag.
0: Ik denk vanavond.
1: Vanavond?
0: Ja, ik heb dat gezien, ja.
1: Dikke shout-out naar Jento en Lo-M. Dat zijn ook mensen die mij op vinyl hebben leren draaien. Dus echt. Verwacht minimal, verwacht...
0: Wanneer ga jij ze draaien?
1: Zondag? Oké, goede vraag. No comment.
0: Oké,
1: afhankelijk van hoe, waar, wanneer en welke curatie. Maar ik weet nooit wat het de toekomst brengt.
0: Ik ben daar als jij eruit.
1: Ja?
0: Ja, sowieso. Alright, dankjewel, Jenno. En hierna komt Break City. Ik zou zeggen, veel succes nog en voor het event op zondag. En tot dan. Tot volgende week
1: geniet
0: ook.
1: Van Break City.
0: Volgende week is er opnieuw een open air off-track, maar meer daarover volgende week. Dag.
2: Bye bye.
1: Bye.
3: Stop missing out. You're listening to FOMO on Urgent FM.

0: Brick City.
1: City. Break City.
2: Yes, Break City. Het is hier de mis. Helaas ben ik alleen. De Francis, Black Francis, samen met Christophe's Kitchen Lab. Die spelen nu vanavond in de Vonk op de Vrijdagsmarkt, de Gent. Karsten W. is nu aan het luisteren, proberen orgasmes te krijgen, terwijl dat hij aan het blokken is. Ze zeggen, succes ermee. Vanavond het zal drum en bass zijn, een beetje soft en een beetje zwaar, zeg maar. Redelijk wat veel Duitse mee. Meestal van voor 2000, maar ik heb ook wel recenter mee. Ze zeggen, vertweren lang, geniet ervan. Break City, only for you. You and you.
3: Break City.

0: City.
1: Oeps. Dat kan gebeuren tijdens live radio. Dus ja, de prijzen was eruit. Dus een momentje, City. Nog een jingletje en dan een ander muziekje.
2: Oh.

Press the button. The time is running. Is that clear?

Ja, dat is hier de mis. Voilà, dat was het weer voor twee uurtjes. Ik zou zeggen, volgende week zijn we er terug weer met Francis, Black Francis en Castor W en de mis. Dus, Brixty, only for you, you and you.